0: Dank schein vir dat jy net luit. Die hartseer na die uitvingelische boodschap, die radioprogram. My noem is Wes Heppner. Dank schein vir hier van jou hartjen. We zijn de laatste tijd in het Markusboek gewaast. We gaan gezien van Markus kapitel 15, dat lijden van Jezus Christus. En dat zij er goed voor ons te zijn, hoeveel onze radung heeft God gekost. Nu voor ons, onze radungsplan is vrij, maar voor God dat kost aan zien Jezus Christus. In deze laatste 2 weken op dit programma hebben we gered van endernis in ons leven. We gaan gezien God en dat niet. Ons leven en dat meis emma, en God wil ons veranderen dat we een nieuwe creatuur zijn. En wanneer je een van deze boodschap hebt gemist, kost je ons YouTube-channel bezoeken, wanneer je bloot evangelische boodschap of een gospel message zeker doen, mijn naam is Wes Heppner, waar je dat lijkt vinden. Vandaar waar we een nieuwe poort opvangen van het Oude Testament, en waar we bekijken in persoon. In persoon in de Bijbel wordt mes jeder van ons van weiten doen. Dis persoon is David. De jong wordt een hoort weer. De wie zalpt als koning. De muk de ries Goliath dood. De moest raan voor zijn leven en dan wordt hij de koning van Israël. Wanneer je denkt van de geschicht van David, wat is het eerste wat je van denken deest? In de Bijbel David zijn nomen is meer als 1100 mol geschreven in de schrift. En ongeveer 60 kapitels in het Oude Testament vertellen de geschicht van zijn leven. Dat is interessant dat de Bijbel zoveel schreven heeft in één maand. We denken hij heeft ook 73 psalmen geschreven. En zijn leven geschicht is van 1 Samuel kapitel 16, bij 1 Koninge kapitel 2. En er zijn meeste zelfde geschichten in 1 Koninge kapitel 10, bij kapitel 29. Nu, we waren later nog in het radioprogramma Trigoner op Markus Buk. Ik wens die woens harten voor dat. Maar vandaar de geschicht van David, ganz van afhang van waar God David wil in dat. En waarom hij hem wil in dat. En dan waar we ons vragen, wer kijkt God voor en waarom? Voor wie weer gaan we het op beden. Himmelsche Vader, we komen van jou, die we danken die voor deze dag, we danken die voor deze alleenheid op het radioprogramma, die woord hier met te delen. Himmelsche Vader, ik bid voor jeder te horen. Zegen die, help die, traag die naar die. Ik bid van de irgendeine as wat het programma horen deed, wat nog niemals heeft die ongenomen, ik bid dat van deel, kan de dag zijn waar de entscheidung merkt voor die. Himmelsche Vader, ik bid dat die woord, wordt gered worden in die wagen, in die wellen, en die wordt al die eer vooruit kriegen, die druk wordt gebied zijn. Ik bid het in naam van Jezus Christus. Amen. We willen even gaan naar ons tekst, 1 Samuel 16 van 1 tot 13, de opvang van de geschicht van David. De Haar wählt zich David. Forsch eind, dat zegt. En de Haar zegt te Samuel, Samuel, hoe lang wordt die even zo treuren? Nadem dat ik arm te zien gezet heb als koning over Israël. Neem die hoorn en vel die met oil en go naar Isaï van Bethlehem. Ik heb me besloten dat een van dem zijn zeens zal koning zijn. En Samuel zegt, waar kan ik doorheen gaan? Wen zal dat de hoorn krijgt wat hij mij aanbrengen? En de Heere zegt, neem die een jonge kou met vuil met en zij die best gekomen om een opfer voor de Heeren te merken. Lood Isaï ente dat opvermol, en ik word die door weiten loten, wat die doen zalst. Die zalst voor mij dem enzalven, dem ik die wiesen wo. En Samuel deed wat de Heer hem zei, en als hij naar Bethlehem kwam, kwamen de stadsvoerders naar hem uit angst. Ze vroegen hem als hij vredelijk naar hem kwam, en hij zei, jo, ik wil een opvang merken voor hem Heeren. Merk je het rein, en dan eet je dat opvermol met mij toop. En hij lood Isaï en zijn zeens aan en zegt dan ook dat die zich rein mogen, dat ze kunnen tot het opvangmol komen. Als die dan komen en hij dan Eliab zegt, zegt Samuel te zichzelf, die, wem de Heer jezelf wil hebben, staat nu zeker voor mij. En de Heer zegt hem, recht die nicht nu wo am dort laat, oder doe nu wo groot hij je wassen is, deze heb ik te zien gezegd. De Heer recht nicht so als der Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von der Büten lädt, aber der Herr kickt nur dort hört. Dan roept Isaiden Abinadab. Dat hij voor Samuel kwam en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. Dan leidt Isaïe Shama voorkomen en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. En Isaïe leidt zeven van zijn zeens voor Samuel komen, maar hij zei, de Heer heeft ook niet gewild. En Samuel zei te Isaïe, zijn dit al die zeens? En Isaïe zei, doe es nog ons jongste David. Dat het schoopheiden. En Samuel zei te Isaïe, schek toch aan dat hij hier komt. We worden ons niet gaan zaden, eie dat is hier gekomen. En hij schek toch aan en leidt hem komen. De jongste wie roodlich en houdt dagen eeuwen aan leidt tot schmak. En de Heer zei te Samuel, nu stu op en zalf dem aan. Dit is de rechter. En Samuel neemt hem hoorn met hem oil en zalf David toe aan, als hij door mank zijn breide weer. En hem Heeren zijn juist bewijs en de kroft op David van dem dag aan. En Samuel jink trig naar Rama. Zo, we zijn hier waar God welen dat. We willen afhangen met waar God welen dat. Ver David wist wat passieren deed. Ver Saul wist wat passieren deed. Ver Israel wist wat passieren deed. God deed welen. We zijn dat in vers 1. De Heer die zegt te Samuel. Samuel, wo lang was je even Saul treuren? Hij zegt, ik heb mij besloten dat een van de zeens zal koning zijn van Isaïe. En in vers 12 zegt God aan de jongste. Dit kraakt hij niet toe op en zalft hem aan. En vers 13 dat Samuel deed het. Hij zalft David doen aan. Hij wie mank zijn breide. En hem Heeren zijn juist bewijs ik een kroft op David van den dag aan. Nu, David wist niet, voor deze moment, dat zijn leven voor hem geëindigd zijn. Hij had geen droom dat hij een dag voor koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kan hoop spelen. Hij wie de leegste van zijn voren zijn zeens. Zijn voren, doch weinig van hem, als al de anderen. Nu, wie denken vielleicht zo, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van deel, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de juistelijke wereld, wat die en ik niet zijn. God schoft in ploen dat die koos aan deinen. Dat die koos zijn rekbeen. Hij heeft wat besonderd voor die wereld. En vielleicht weet die dat nog niet. Hier zijn we de geschicht van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schoopheiden. Vielleicht deed hij met een lijf. Feiten, vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilde. En van God wil en dat God vraagt keinem verrood. Zij we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel den profeet, wie hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester niet, de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil welen, en wen hij God als kon hij ook welen. En wen God welen dat, dat hij dit voor het land Israël, voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wilt, zijn voor arm te brokken, zijn rijk te bieden. Velken die geloven dat God wilt, een persoon voor ons. En wie willen gaan, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen gaan. Maar God wilt wie hij wil. Voor zijn koninkrijk. Kraks is hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart. Tom zijn mensen leiden. 2 Korinther 10 vers 18. Zegt ons dit. Voor niet die wat zichzelf veel denken dat. Wilt God. Maar wie God wil in dat is die. So wie zijn God wilt. En de tweede wat wie zijn is einzige gleiche nicht wie God wählen dat. Wenn die vers 2, 3 en 4 lezen dat, dan zei wie dat Saul, wie Samuel man apostel dat op einmal wat hij dat te hören kriegen. Hij is angst dat wenn Saul dat wat te hören kriegen, dan op einmal wat Samuel dood gemerkt worden. Vers 2 zegt, wenn Saul dat wat hören, hij wat mij dood merken. Samuel wie angst dat Saul wordt aan dood merken. Nu in deze deel de koning wordt proven in zijn macht te blijven en kracht als koning zolang als hij kan. Hij wordt mensen dood maken wat hij dacht kunnen koning worden. Eensmaal moet hij zijn ene zins dood dat hij langer koning kan zijn. Wie zijn dit in de geschicht van Jezus en wo Herodes de koning al de kingen 2 jaar jonger dood maken wanneer hij hierdoor weer een koning geboren. De mensen wat in kracht zijn er aan een hoge positie, die kunnen op eenmaal vol hoogmoed zijn en denken, dat heeft te doen met mij, en die doen niet God zijn woord mij volgen. Dit is krijg voor de koning zal weer. En wanneer deze mensen op eenmaal denken, zo God heeft hem gewild, en dem wil ik te nust merken, dan proven de jen dat te feiten. Nu wil we daar aan denken, eerder tijd, wanneer wij op eenmaal in die steden zijn, waar wij autoriteit hebben, dat is God, wie ons door heeft gedaan, en hij kon dat ook weich nemen, en een andere door hen zaten, krijgt het aan passend laat. We hebben zeker zijn, wie zijn gehoorzaam, wie volgen zijn woord. En dan steht dort, wie proven aan onze autoriteit vast te houden, we hebben mensen reut merken, te leider zijn, hinge ons. We hebben immer kicken, wer wird die nächste leider zijn, wer kunnen die nächste Predia oder Diakoner, Jugendleiter, wat immer dat is, wer wil goed voor dat zijn, dat wie zo'n mensen reid merken. In steed, dat ik als een leider door jen feiten doe. God wil een einzige gleiche nicht, wie God wil in dat. Wen er autoriteit kan op eenmaal niet door zijn. Dat nächste, mensen zijn anders als God dat. Wie zijn in ons tekst vers saas. Als die dan komen en hij den Eliab zag, seht Samuel zu sich selbst, die, wem die Haare gesalft will haben, steht nu sicher für ihn. Dann läut Isai Shama verkommen. Und er sagt, der Herr hat diesen noch nicht gewählt. Er läut die 7 Sehens von Samuel verkommen. Der Herr hat auch nicht diesen gewählt. Und dann ist du noch der Jüngste. So, in der Zeit wird es sehr wichtig, wird das Älteste sehen wir. Der hat das höchste Amt, der wird der Lehrer, die wie die Mann. Die deed immer dat wichtigste Arbeit. En David, seine Familie, seine Brüder waren ook krak zo zijn gewaast. En hij wie dat jüngste, hij deed schulpheiden. Von wie de geschicht van Josef kan, Josef had ook krak dezelfde probleem. Hij wie een van de jüngste Brüder en seine Brüder hadden een hoed verarm. De voerder van Isai, als voerder van de familie, die wie ook aanrecht, wie hij dacht God wil wählen. Hij bracht zijn zins naar een profeet krak in de ree, nadat hij dacht dat hij gewild zijn. Nu dat kon zijn van de oudste naar de jongste, maar dat wat hij dacht, wer hij dacht, zal gewild zijn. En David, wie het niet doet. Yes, Isai, Horam, het niet geroept om opferen met zijn familie. Maar denk aan deze geschicht. Dit boort niet, wenn God wählt, wer hij wil. Waar nog andere gedanken gaan, of andere meningen gaan. Ik denk eens eenmaal, we zijn zo bezorgd wat voor andere mensen zijn. Over God wilt, wer deinen dat, wo de deinen dat, wann de deinen dat, en wo de deinen dat. David kon zijn de laatste, wat wie worden han gewählt als de koning van Israël. Hij wie de laatste van zijn ene familie, wat zijn voorouder worden han gewählt. En daarna worden dat alle nuscht, wen, God zit. Mensen kijken van buiten. Maar God zit wat onder het. En dat brengt ons naar ons laatste punt. God zit dat goed. Vers 7. En de Heere zit aan, recht die nicht nog wel aan dat laat. Oder doe nog wel groot hoe je was is. Deze heb ik te zien gezegd. De Heer recht niet zo als de mens staat. Een mens zit wat einer van buiten laat. Maar de Heer kijkt naar het goed. God zit dat goed. God is veel dollar bezorgd wat van binnen is als van buiten. God is niet zo bezorgd wat groot die bent, wat schmak die laat, wat sterk die bent. Dit zijn dingen wat we veel te veel tijd ontspannen doen. God kijkt naar het goed. So wat kijkt God nou? Wanneer hij zegt hij kijkt naar het goed. Is dit het muscle in ons karpen wat de bloed pompen dat we levendig blijven? Wat zegt de Bijbel van het God? In de Bijbel, dat wat meint veel meer als dat fysische muscle, wat bloot pumpen dat. Dat is van ben, dat zijn onze gedanken, ons verlangen, ons wellen, ons motief, ons geestelijke leven. Jezus zegt het dit in Markus kapitel 7, 21, van benen, van dat God, kämt, weise gedanken. Spreche zegt, hol dien God, pas op, voor door u kämt het leven. Spreche feier vers 23. De gedanken als wat van benen is, dat kämt ruut, dat wiest van buiten. God wist wat David zijn hart wier, dat wier nu arm, en dat wordt ruut komen in zijn leven. En dat is ook waarom God besondere mensen wil in dat. Nu dat geestelijke God, dat heeft te doen met een paar dingen. Dat heeft te doen met onze gedanken. Wat we denken en de oorzaak wanneer we over deze dingen denken doen. Dat heeft te doen met ons verlangen, wat we willen, wie in leven gaan, wat we nu hier en doen. Dat heeft te doen met ons willen, wat we willen doen en entscheiden doen. Dat heeft te doen met onze feilungen, onze vrede, onze treurigheid, onze vreugde, onze leven. Dat heeft te doen met ons motief. Waarom doen we wat we doen? Dat heeft te doen met ons karakter. De zart persoon wat we zijn van ben. Dat heeft te doen met ons geestelijke leven. Ons antwoord te God zijn radung. Een paar bijspel van de schrift. Spreuken 23 vers 7 zegt, dat een man denkt, zo is zijn hart. Dat wist ons, een persoon zijn hart is zijn denken, zijn karakter. Matthäus 22 vers 37 zegt, du sollst den Herr Gott leven met den ganzen hart. Dat meint, deine leven soll für Gott sein. Van ben, dein verlangen, dein wellen, dein gedanken. Dat hart is wichtig, besonders jeslich. In de Bibel zegt, dat Eva en Eva, dat is wichtiger wat van ben is, als wat het van buiten laat. Ons tekst, de monde kijkt van buiten, mensen kijken van buiten, wat het van buiten laat. Aber God ziet dat God. Nu dit is wichtig, wenn wie kan bloos van buiten zijn? God kon nen kijken. Jezus zegt het in Matthäus kapitel 15 vers 8. Deze mensen die zijn dicht bij mij, nu er je red, aber er God is weet van mij. Vierken, wer wie han een omt oder een autoriteit, wat zal goud loten van buiten? Vielleicht is dat religieus. Aber einzimal zijn we niet recht van ben. Einzimal is ons hart niet recht. In deze geschichte, de koningszaal, heeft een besondere persoon van buiten. Aber van ben, wie hij vol van zichzelf, zijn we ongehoorzaam te God. In deze geschichte van David, hij wordt wie groots opvangen, dan zijn we een godsjong. Somebody wie keiner kent, de weinigste van zijn familie. En alles wat ze zagen is David den Hoord. Aber God zag David den König. Nu ons Hoord kon waar gedreht zijn van God, of no God gedreht. De Bibel redt van een Hoord in zijn wee. Dat redt van een Hoord Hoord, die is jen God in 2 Mose 8 vers 15. In de huig moet je het Hoord, wat bloos van zichzelf denken dat, in Spreche 16 vers 5. In wat wordt hing aan licht vieren dat? Nu Jeremia kapitel 17 vers 9. En twijn je het en duimiet je het wat? Psalm 51 vers 17. En rein het wat gans even geeft als te God. Matthäus kapitel 4 vers 8. En een aangeduild het wat? Dat is gans even geeft te God. In Psalm 68 vers 11. En vielleicht het wichtigste. God verspreekt, want wie arm ons leven geven, hij wil ons God ändern. Ezekiel 36, vers 26 zegt, en niet God wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. De postkracht hoopt met wat we laatste week lezen, in 2 Korinther kapitel 4, vers 17, waar we een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte vangt je groots aan. Hij had geen gedanken waar het voor hen gaan, waar hij moet zijn. Aber de profeet van Israël weer bij zijn huis. Zijn familie zag waar hij jezelf wie als koning. En God, die wil zijn leven anderen voor hem. Ons tak zegt, de juist God is wie een arm van des dag weer. Mijn vriend, God kijkt waar die van ben laat. Naar die hart. Waar is die hart? Is dat right te doen? Van God en die hart kijken dat wat zit hij? Vlecht veel ons dat we met den psalmist David zijn, merk in mij en rein het wat God. En merk in mij en rein in juist in mij.
1: Merk.